0: Ik het zie, die prennen die niet, dat is een beetje trom, oké, kmaai.
1: សូមជម្រាបសួរលោកហ្វីលីពីមួយទៀតដែលថាលោកជាអ្នកជំនាញខាងភាសាវិទូខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាសំនៀងក្នុងខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតខុសគ្នាសំនៀងសូរបស់អសរសាស្ត្រឧបមាថានៅខេត្តមួយចំនួនគេថាមនប៉ុន្តែនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេថាមន់ហេតុអីបានគេផ្ដល់សំឡេងខុសគ្នាអញ្ចឹង
0: គេគឺជាបញ្ហាធំជាងគេនៅក្នុងការសិក្សាអូខេអំពីភាសាគេជាការប្រៃប្រួលOK, Capraipul, Bamrai, Bamrul, Bamrul, que je fais ça, Pierre, comme ça, tu as dit, Capraipul, la tienne, que je Capraipul, le pied ça. Bah, c'est un tir, il y a un tien, puis non, pein, OK, te compongs plus, hein, un nain, il y a un choup, hein, il y a un choup l'an, maintenant, poum, psem, psem, OK, t'en pleurs, compongs plus, OK, bah, il y a un pied, tu as dame, daar snout oké zijn pip nog bij oké snout is het snout oké darm daar kompongspul dat je het kompongspul oké jeng bad dat stam oké te tamplo te schok oral en min van dat bedoel snout dat je het snout oké darm dum oké daar de lanen la.En ik heb het gehoord, nee, ik heb het gehoord, nee, ik heb het gehoord, dat het toen je die som kan, men ten, oké.
1: Voor mijn kaplapado.
0: Betekent, mijn zetterkijk, mijn kaplapado, oké, men nu ten, door, lang en la, en dan, en hier, daar, oké. En tjeng, oké, dat kan karenei niet, bij mijn zetterkijk, je moet pleut, toen nee, lang en la. Ik heb het karenei, dat mijn ka, mien ka do
1: ka plap do
0: pada a chine ton ka nei ni ok c'est de quelque que tu ai mien
1: sa mien ka prai plu
0: plus sa moi puis sa standard hein requiem puis sa moi nang cha at the ball le puis sa requiem puis sa moi tiet
1: on le dans Michel Philippe man aw kun chan